0: gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

Eer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal omschrijven.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd, wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer eerst mistig, later in de ochtend zonnige periode. En de temperatuur kan oplopen tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
12: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
11: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
13: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
11: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad door werkzaamheden tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden. Later gaat het regenen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land zijn nog niet al te veel bijzonderheden onderweg. Op de A50 Arnhem richting Oss, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
12: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
14: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
12: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is extra vertraging tussen Stroe en Barneveld. Nu 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Knauwpunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
18: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 14:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Extra vertraging is er nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, 5 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 9 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
15: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
14: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
14: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar oplossende files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopend Watergraafsmeer. Langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strandnulde 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattermerbroek 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
18: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. In gemeentehuis Jachtlust is maandag het nieuwe coalitieakkoord van De Bilt gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, SP, VVD, D66 en CDA en krijgt 5 wethouders. De Bilt was de laatste gemeente in de provincie waar een college werd gevormd, omdat achter de schermen nogal wat onderwerpen voor wrijving zorgden. Uiteindelijk werd de boel vlot getrokken door NSC-formateur Sander van Waveren. De 5 wethouders krijgen veel nieuwe onderwerpen onder hun hoede in vergelijking met de 4 wethouders in het vorige college. Nieuw zijn onder meer de portefeuilles diversiteit en inclusie, digitale veiligheid, burgerparticipatie en netcongestie. De Ganzenmarkt in Utrecht is de komende 3 weken een bouwput. De gemeente Utrecht vervangt de verouderde bestrating van de straat. Tot en met vrijdag 23 oktober is de Ganzenmarkt daarom afgesloten voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 5 uur. Volgens de gemeente kan het werk voor enige geluidsoverlast zorgen. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken en de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kruising van de Schoutenstraat met de Ganzenmarkt. Vervolgens is het gedeelte tussen de Schoutenstraat en de Telingstraat aan de beurt. En tenslotte wordt er gewerkt tussen de Telingstraat en de Mindere Broederstraat.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Verderop is meer vertraging richting Amsterdam tussen Naarden-West en knooppunt Watergraafsmeer. Nu zo'n 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk op de A9 bij Bijlmermeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Nog zo'n 10 minuten vertraging tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De extra reistijd is ook daar zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuiden van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De vernieuwde mammografiekamer van het Alexander Bonro Borst Kankerziekenhuis in Bilthoven is officieel geopend. De kamer is naar Hans Schut vernoemd als eerbetoon aan de schaatslegende die Olympisch goud won. Hans Schut schreef geschiedenis toen zij tijdens de Olympische Winterspelen van 1968 goud won op de 3000 meter. Zij staat volgens het ziekenhuis symbool voor doorzettingsvermogen, moed en het creëren van kansen voor volgende generaties. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Maar ook krijgen ieder jaar ruim 180 mannen de diagnose. Het aantal bushaltes is in de regio Zuidoost-Utrecht nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een ANP-analyse van haltedata van de afgelopen 6 jaar. In de gemeente Zeist en Bunnik verdwenen er bushaltes. Zeist had in 2020 143 bushaltes, daarvan zijn er nu 136 over. In Bunnik verdween 1 halte. In De Bilt bleef het aantal haltes gelijk, 125, terwijl het aantal in Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug juist groeide met in totaal 10 haltes. Verder nam het aantal haltes in de rest van de provincie over het algemeen sterk af. Dat betekent dat het openbaar vervoer minder inclusief wordt. Reizigers moeten namelijk verder lopen en zijn afhankelijker van auto en fiets. Gemeente De Bilt deelt op 31 oktober gratis bomen en struiken uit als eindsprint voor het NK Tegelwippen. Alle inwoners van de gemeente mogen een boom of struik komen ophalen. De gratis bomen en struiken worden uitgedeeld op de Milieustraat in ruil voor een tuintegel. Per adres mag 1 appelboom, Gelderse roos of vlinderstruik opgehaald worden. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw, verkoeling op warme dagen, een prettiger leefomgeving en ze helpen bij het opvangen van regenwater. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen. De Bilt bezet op dit moment de 31ste plek bij de kleine gemeente.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
8: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. In gemeentehuis Jachtlust is maandag het nieuwe coalitieakkoord van De Bilt gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, SP, VVD, D66 en CDA en krijgt 5 wethouders. De Bilt was de laatste gemeente in de provincie waar een college werd gevormd, omdat achter de schermen nogal wat onderwerpen voor wrijving zorgden. Uiteindelijk werd de boel vlot getrokken door NSC-formateur Sander van Waveren. De 5 wethouders krijgen veel nieuwe onderwerpen onder hun hoede in vergelijking met de 4 wethouders in het vorige college. Nieuw zijn onder meer de portefeuilles diversiteit en inclusie, digitale veiligheid, burgerparticipatie en netcongestie. De ganzenmarkt in Utrecht is de komende 3 weken een bouwput. De gemeente Utrecht vervangt de verouderde bestrating van de straat. Tot en met vrijdag 23 oktober is de ganzenmarkt daarom afgesloten voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 5 uur. Volgens de gemeente kan het werk voor enige geluidsoverlast zorgen. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken en de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kruising van de Schoutenstraat met de Ganzenmarkt. Vervolgens is het gedeelte tussen de Schoutenstraat en de Telingstraat aan de beurt. En tenslotte wordt er gewerkt tussen de Telingstraat en de Mindere Broederstraat.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. We'll be right back.

0: Libra,
1: Leo,
2: Cancer,
3: Ralph,
0: Charles.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
8: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Strip Festival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
13: In de buurt. Roulette FM.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
16: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Met de FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rheden en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. In gemeentehuis Jachtlust is maandag het nieuwe coalitieakkoord van De Bilt gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, SP, VVD, D66 en CDA en krijgt 5 wethouders. De Bilt was de laatste gemeente in de provincie waar een college werd gevormd, omdat achter de schermen nogal wat onderwerpen voor wrijving zorgden. Uiteindelijk werd de boel vlot getrokken door NSC-formateur Sander van Waveren. De 5 wethouders krijgen veel nieuwe onderwerpen onder hun hoede in vergelijking met de 4 wethouders in het vorige college. Nieuw zijn onder meer de portefeuilles diversiteit en inclusie, digitale veiligheid, burgerparticipatie en netcongestie. De ganzenmarkt in Utrecht is de komende 3 weken een bouwput. De gemeente Utrecht vervangt de verouderde bestrating van de straat. Tot en met vrijdag 23 oktober is de ganzenmarkt daarom afgesloten voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 5 uur. Volgens de gemeente kan het werk voor enige geluidsoverlast zorgen. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken en de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kruising van de Schoutenstraat met de Ganzenmarkt. Vervolgens is het gedeelte tussen de Schoutenstraat en de Telingstraat aan de beurt. En tenslotte wordt er gewerkt tussen de Telingstraat en de Mindere Broederstraat.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Morgan Wallen. Last thing you need.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage.

0: het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Altijd in de buurt, Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp. Roulette
6: FM. We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. You ready?

0: is inmiddels 29 jaar oud. Jazeker. En ik kan hem nog goed herinneren. Als de dag van gisteren. Blue Boy, Remember Me, 1997. En ook wel toepasselijk na 3 weekjes vakantie, lijkt me.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is inmiddels woensdag 7 oktober. We hebben de zomer achter ons gelaten, definitief. Maar ik heb daar niet zo heel veel van gemerkt. Tenminste, qua weer niet. Ik was in Italië aan de Bloemenriviera en de zomer hield daar gewoon aan. Ik heb niks gemerkt van de overgang van de zomer naar de herfst. Het was daar gewoon 30 graden, heerlijk strandweer. Ja, de dagen zijn wat korter, maar oh, wat was het heerlijk. En dat eten, mensen. Dat Italiaanse eten. Oh, ik kreeg er nooit genoeg van. Heerlijk. En dan heb ik het niet alleen over de pasta's en de pizza's. Maar goed, je snapt het al. Ik moet weer een beetje op mijn gewicht gaan letten. Dat ga ik de komende weken doen. Veel bewegen en wat minder eten. En weer gewoon Hollandse pot. Ja, zo is het nou een keer. Het is weer woensdag. En je weet wat dat betekent. Een uurtje classics met Rob op woensdag. En ik heb er weer een heleboel klaarstaan. Zometeen 2 vinyltracks. In de verrukkelijke vinylverrassing. Dat zijn ook 2 klassiekers. En straks, als we het dan toch over eten hebben, een heerlijk broodje aan. Eet smakelijk zou ik bijna zeggen, maar goed, je krijgt niet veel in je maag.

0: nou zo'n typisch jaren 80 bandje waar je niet veel meer van hoort. Flash in the Pan en The Midnight Man. En ik had eigenlijk die andere track van ze willen draaien, Waiting for a Train. Maar die kan ik zo snel niet vinden in de computer. Die ga ik eens even voor je opzoeken. Misschien de volgende keer.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ook na mijn vakantie gaat het draaien van plaatjes gewoon door. En ik kan je vertellen dat ik nog een hele bak vol singles heb die je nog nooit gehoord hebt. Dus je bent nog lang niet van me af. Vandaag ga ik je mee terugnemen naar de roemrijke jaren 70. Met zometeen een Nederlandse band. Maar eerst een Amerikaanse pianist, arrangeur, producer en bij gelegenheid ook zanger. Het levenslicht zag hij in Washington en leerde al heel jong piano spelen. Hij werkte samen met hele grote artiesten als David Ruffin en Aretha Franklin. En in 1975 had hij zelf een groot internationaal succes met The Hustle, wat we eigenlijk zijn doorbraak zouden kunnen noemen. Een jaar later deed hij het trucje nog een keer met de single die ik zo meteen voor je ga draaien. Van McCoy zometeen in Soul Cha Cha. En deze Van McCoy werd niet heel erg oud. Hij overleed namelijk op 39-jarige leeftijd in 1979. Nou ja, dat zometeen. Eerst draai ik onvervalste palingpop voor je. Uit Volendam dus. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grondleggers zijn. Misschien wel de pioniers. De band werd in 1964 opgericht en was zeer succesvol. En dat niet alleen in Nederland, wat we vaak denken. De single die ik voor je draai is een van hun grootste successen. Uit 1971, The Cats en One Way Wind.

Muziek met een hoge nostalgische waarde van vinyl. En dat kun je horen aan het gekraak. Snelweg ermee. En vinyl is met een enorme opmars bezig. Het is populairder dan ooit, zou ik bijna willen zeggen. Alleen in mijn woonplaats al zijn er meer platenzaken dan er ooit geweest zijn. Hoe is het mogelijk? En we leven eigenlijk niet meer in het vinyltijdperk.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: Not bad!

Katy Perry, alweer 9 jaar oud, 2017. Bon appétit. Ja, ik heb je verteld van het heerlijke Italiaanse eten. En nou ja, goed, ik zal je nog even iets vertellen over mijn vakantie. Ik was in een klein dorpje, Pietra Ligure. Ligt niet zo ver van Genua. Maar goed, daar moet je nou net weer niet zijn, want dat is een hele grote, donkere, grauwe havenstad. Daar is niet zoveel te beleven. Het is woensdag 7 oktober. Ik ga even kijken met je naar de historische nieuwsfeitjes. Wat gebeurde er in het verleden op deze datum? We beginnen vandaag in 1919, want toen zou de KLM worden opgericht. En daarmee is het de oudst bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld. In Amerika in 2015 zouden 5000 gevangenen vervroegd vrijkomen. En dat was om overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan. Dan 2023. We kunnen er niet omheen. Hamas zou Israël binnenvallen, waarbij honderden doden zouden vallen en mensen ontvoerd zouden worden die vreselijk zouden worden behandeld als ze het al zouden overleven. Israël ontketende daarop een gruwelijke oorlog met als doel om Hamas volledig te vernietigen. En daar zijn ze tot nu toe nog steeds niet in geslaagd, want de oorlog duurt nog steeds voort. Alsof dat nog niet genoeg is. Vladimir Poetin is vandaag ook jarig. Ik ben niet uitgenodigd, ik ga er ook niet heen. Toni Braxton, Ellen ten Damme, Louis Capaldi ook. En ben jij vandaag jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd.

gebracht in een fantastisch jaar, 1965. Het jaar waarin ik zelf het levenslicht zag. Goh Rob, ben je zo oud? Ja, we gaan het er niet over hebben. Een opname trouwens die nog geheel in mono was. En dat was in die tijd niet zo heel gek, want er was nog veel in mono. Er was zelfs niet eens veel stereo. Er werd veel naar de Middenhof geluisterd, dus ik denk niet dat die Ivy League gasten er wakker van hebben gelegen. Wat denk jij? Rob op woensdag, zometeen het broodje aanverhaal. Altijd leuk.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ja, tijdens mijn vakantie heb je de broodje aapverhalen vast gemist. Sterker nog, er zijn dus mensen die speciaal naar dit programma luisteren voor dit item. Ik heb fans dus. Nou, voor die mensen het volgende broodje aapverhaal. En het is een onvervalst horrorverhaal. Jane en Melissa deelden samen een studentenflat op de campus van een Amerikaanse universiteit. Om 9:00 s'avonds herinnerde Jane zich dat ze haar bibliotheekboek nog terug moest brengen. En ze vertelde haar huisgenoten dat ze naar de bibliotheek ging en waarschijnlijk nog even de kroeg in zou duiken. Ze vroeg Melissa of ze meeging, maar die vertelde dat ze vroeg ging slapen. Melissa vroeg Jane of die de licht uit wilde doen als ze naar buiten ging. Jane deed dit en ging op weg naar de bibliotheek. Onderweg kwam ze een vriendin tegen met wie ze even bleef praten en opeens realiseerde ze zich dat ze haar boek was vergeten. Ze ging snel terug naar huis om het op te halen. Om haar huisgenoten niet wakker te maken, zocht Jane in het donker naar haar boek. Met het boek onder haar arm ging ze vervolgens opnieuw naar de bibliotheek, waarna ze met een paar vrienden de kroeg inging. Toen Jane midden in de nacht terugging naar huis, stonden voor haar deur een ambulance en een politieauto. Een agent nam haar mee naar haar studentenflat. En daar zag Jane twee dingen die ze haar hele leven niet meer zou vergeten. De matras van haar huisgenoten zat onder het bloed en iemand had met lipstick op de muur geschreven: "Ben je niet blij dat je het licht niet hebt aangedaan?" Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

zet je paard dan weer op stal. Het is alweer gedaan met de country muziek. Maar ja, goed, we zijn ook geen countryprogramma, laten we eerlijk zijn. Je hoorde het typische geluid van de Mavericks. Ja, herkenbaar, dan krijg je het bijna niet. Rob op woensdag zit er bijna op. Deze uitzending ging lekker, ik zat er goed in. Volgende week een nieuwe uitzending. Ik spreek je graag volgende week weer. En, oh ja, ik zou het bijna vergeten. Maar broodje aanverhalen zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Dus neem het niet al te serieus. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol.

0: strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Urk 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land wordt het voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De meeste vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Urk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad en afrit Urk, 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk 5 minuten. A30 Barneveld richting Ede voor Lunteren 1 kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
8: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug een half uur vertraging. Er ligt een lading slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Het opruimen gaat tot in de avond duren. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 10 minuten. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Huissen 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Word in heavy doses.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging. Staan op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug een half uur vertraging. Daar ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Het opruimen gaat tot in de avond duren. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier oponthoud. A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde en Apeldoorn een kwartier door een ongeluk. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
9: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, 10 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad en de Ketelbrug, een half uur vertraging. Er ligt slachtafval op de weg. Het opruimen duurt tot in de avond. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht, 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knoopend Rottumerbroek, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land.

0: De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter, in het midden van het land staan de langste nog op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug een half uur op onthoud, daar is een rijstrook dicht. Er ligt slachtafval op de weg, dat wordt opgeruimd, duurt tot in de avond. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 10 minuten. De N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een file op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging 20 minuten. Er is één rijstrook dicht, want er ligt slachtafval op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
14: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenstander.

0: een offensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
1: Sensatie. Sensatie zoeken.
2: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
1: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de ketelbrug is de vertraging een half uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanuit de Bilt is dit
5: Roulette FM.
4: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, we zijn begonnen met U2 van Angel of Harlem uit 1988. Opgedragen aan de jazzlegende Billie Holiday, Miles Davis en John Coltrane. Daarvoor uit de jaren 90, Dodgy en Good Enough.

0: Ja, Ben, het is, ik dacht het 7 oktober, klopt dat?
1: Het is helemaal 7 oktober.
0: Ja, we zijn er weer. Ja, volgende week ben je er niet, hè?
1: Nee, volgende week ben ik er niet.
0: Nee,
1: Grupo Sportivo.
0: Ja.
1: En een van de laatste keren in Tivoli. En ik had geen kaartje, maar mijn medebandlid, de gitarist, heeft een kaartje weten te bemachtigen.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: en ik ga uiteraard op het eind van de uitzending Grupo Sportivo even draaien.
0: Tuurlijk. En we hebben Joost, hè? Die vervangt jou.
1: Ja,
0: die staat al te popelen en te trappelen om...
1: Net een soort voetbalteam.
0: Om je even over te nemen.
1: Hij is al aan het warmlopen, heb ik begrepen.
0: Messi gaat er even vandoor en komt in een invaller. En luister, Ben. Ja, waar gaan we het allemaal over hebben?
1: Nou, we hebben nogal een druk programma. Maar in verband met de Michelinsterren onder andere... is het thema gaat over eten en drinken.
0: Ja, we gaan het zeker over eten en drinken hebben. Er is zo'n kleine wijziging. Hè, want Alessa die komt wat later in de uitzending. Ja. Die is verhinderd, maar daar gaat ze straks iets over vertellen. Die komt naar achter. En ik zal Greensleeves, hè, het Ray Koenhoven verhaal... ga ik iets eerder vertellen voor 19:30. En na 19:30 komt Sarah aan de beurt. Hè?
1: Ja, want we hebben het over politiek. En niet zomaar. We zijn ook zeer vereerd dat de nieuwe kinderburgemeester... En alweer een dame.
0: Ja.
1: Je weet dat deze dame in de toekomst misschien wel premier van dit land wordt als al.
0: Ja, je weet het maar nooit. Eerst hadden we Cato.
1: Ja.
0: Of Cato. Toen kwam Feline. En nu Saar. Dus nou, we gaan het er straks over hebben. Ja, we gaan het toch heel even hebben over die Michelinsterren.
1: Ja.
0: We hebben er in Utrecht hebben we er weer 2. We hadden gehoopt dat er nog wat meer sterren zouden komen. Ja. Maar het is Maeve en het is, het is hoe heet dat, Karel de Vijfde.
1: Ja. Nou, wat ik wel fijn vind, dat Libreij toch de ster behouden. Dat was
0: drie,
1: even spannend.
0: Drie.
1: Ja, de drie sterren, maar... Door het overlijden van Johnny Boer. Ja, dat is toch bij Michelin altijd wel een dingetje. Als iemand komt te overlijden, dan is niet altijd gezegd dat ze de ster blijft bouwen.
0: Dat klopt. Waar letten die mensen allemaal op, hè? Die inspecteurs? Ja, je mag er straks nog iets over zeggen, Ben. Maar ze letten op de kwaliteit van de ingrediënten. De beheersing natuurlijk van de technieken. Harmonie van smaken. De persoonlijkheid van de chef. Hè? Ja, daar gaat het ook om. En de harmonie van smaken. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat het een beetje accordeert met elkaar. En het is niet zo dat als zo'n inspecteur één keer komt, al gelijk wel of niet de ster wordt uitgedeeld.
1: Nee, zeker
0: niet.
1: Ze
0: komen op een of andere manier nog voor een tweede of derde keer. Want het kan niet zo zijn dat ze een bad day hebben. Nee. Een bad hair day.
1: En aan de andere kant weer. Maar tegenwoordig zijn ze niet meer zo lang anoniem. Want gaat toch via het parool RTL4 dat de lijsten rondgaan. Dat meneer Jansen eigenlijk een heel iemand anders is. En een inspecteur van Michelin. Dus ja.
0: Ja, dat kan toch niet waar zijn, zeg.
1: Ja,
0: dat kan toch niet waar zijn.
1: Als jij
0: ergens in een restaurant komt en ik roep... Hey, Bessel is in de tent.
1: Nou ja, vroeger was Johannes van Dam. Die reserveerde altijd onder schuilnaam. Maar die man zag er zo barkant uit. Een beetje obesitasachtig, trekkende grote hoed. Dat meneer Jansen bleek toch Johannes van Dam te zijn. Dus zo anoniem was hij niet. Maar goed.
0: Maar goed, hey, luister. Ja, ik was even bij Harry in de Slagstraat afgelopen zaterdag. En natuurlijk Karel de Vijfde was aanwezig. Ja. En Maeve ook. Daar hadden ze het over de maître. Ja, ik kende het woord eigenlijk niet, maître, maar dat was de gastvrouw die alles zeg maar aan de voorkant regelt. En de chef-kok alles aan de achterkant. Maar we hadden natuurlijk ook een beetje de hoop dat Heimat wat zou krijgen.
1: Ja.
0: Heimat zit op de Biltstraat. Hé, hey, hebben we het toch even over de Biltstraat.
1: Ja, over de Biltstraat, ja. Pas op, hè.
0: De grote weg naar de Bilt, hè.
1: Want als jij zegt, het gaat te veel over Utrecht. Nee, we hebben het over de Biltstraat.
0: Ja, dus luister, die hadden een groene ster voor duurzaamheid. Die hebben net geen ster gekregen. Hemel en aarde, ook al eens gegeten. Net niet. 273 Oude Gracht, ook net niet. Nou ja, en verder hebben we natuurlijk Heron. We hebben Blauw, we hebben Concours, we hebben Rosie. We hebben Feu en we hebben het Wilhelminapark. Ja. Maar de kok zelf die zei de afgelopen zaterdag dat ze het liefst daarna met z'n allen, als ze zo'n dag hebben waar al die chefkoks elkaar ontmoeten, naar het restaurant gaan op het Wet naar...
1: Nou, zeg het maar.
0: Madeleine. Ja, ze gaan naar Madeleine. Ja. Dus het is niet te geloven. Dus we mogen niks zeggen natuurlijk. Nee, maar Madeleine is door de chef koks toch wel een hele populaire. Ja, in de provincie is het Loetum. Oh nee, die heeft geen ster. Ja
1: Loenen heeft een concentratie. Hè,
0: in Linschoten hebben we de burgemeester. Die heeft een ster. Ook bij Sydney. En het Amsterdammetje heeft een ster bij Loenen aan de Vecht.
1: Ja,
0: verder zijn ze niet zo bezaaid, die Michelinsterren. Maar wat wel aanbevolen wordt, is uit Leersum, Lis, Restobar uit Amerongen, Norra uit Bilthoven, De Hoefslag, Bos en Duin. Ja, daar gaat onze grote chef heen, hè, die bij Karel V de chef
1: was. De Hoefslag was in jaren 80 al bekend. Helaas
0: zeker.
1: Een van Vagel is toen bij een misdaad
0: neergeschoten.
1: Ja. Maar er was met name de familie Vagel, dus heeft Nederland toch wel op de kaart gezet.
0: Nou, ik heb heel lang in de Maartensdijk gewoond en daar had je Zilt en Zoet. En dat is ook nog een aanrader om daar te eten. Ja, voldoende over eten. Ja, die sterren chef, dat dat was Léon. Léon Mazeyrac. Ja, een Franse naam, Mazeyrac. Maar in ieder geval, hij stapt over van Karel V naar Bos en Duin.
1: Ja, ja, voormalig de hoefslag.
0: Ja, als het doorgaat, ja. dan gaat hij daar wat moois maken. Ben, voldoende over eten. Ik ga in ieder geval eten bij die Beeldstraat, bij Heimat. En toch eens een keer proberen. Hè. Je moet die smaken proeven. En je weet, Stella is van lekker eten. En
1: nou ja, wat wel een trend is de laatste tijd, Bert. En vind ik heel goed. Dat met name koks, die alle Michelin's hebben. Die willen eigenlijk die doctrine niet meer. Die willen een bepaalde vrijheid hebben. Die zeggen, laat maar. Ik ga mijn eigen weg.
0: En dat klopt. Nee, ze willen niet allemaal een ster. Want dan moeten ze echt continu op hun tenen lopen. En weet je wel, dat is geen zin.
1: Op die manier, ze willen hun eigen weg kiezen en ook het betaalbaar houden.
0: Nog even voor het laatst. We hebben even genoemd dat Madeleine, dat die chefkoks daar graag heen gaan. Ja, die keuken die staat onder leiding van chefkok Rick de Jonge. Ja, en dat is echt een bistro-klassieker die ze daar maken. En nieuws, lekkers en verfijnd. Oftewel, zeker een keer te proberen waar het ben. En als het even mee zit, krijgen we de chef-kok van Heimat. Krijgen we een keertje hier voor de radio.
1: En die heb je ontmoet bij Herrie in de Slagstraat.
0: Hebben we daar ontmoet bij Herrie in de Slagstraat. Dus als het even mee zit, dan gaan
1: sowieso
0: we
1: sowieso een leuke aanrader als radioprogramma. Je kan ook de beelden zien, Herrie in de Slagstraat, in het voormalig pand van het Hoogt. Slagstraat is de Jos Stelling weer in leven geroepen.
0: Ik weet het.
1: Complex.
0: We hebben Jos hier ook in de studio gehad. Hè. Hey, luister, ik heb hier een plaatje op staan van Prince.
1: Ja, dat. En waar gaat. Ja, Prince is niemand. Maar waar gaat het over? Starfish, vis en koffie. Het gaat dus over muziek en eten.

Uit het boek van Ray Koen Ho. Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Hoe voed je je kinderen goed op? Ouders doen er graag alles aan, maar er zijn geen garanties dat wat jij doet goed is voor je kinderen. Ze nemen mee wat ze nodig hebben. Niet wat jij wilt dat ze meenemen en bouwen zo hun eigen wereld op. Ik zet nu even mijn artsenpet op. Als onze ouderlijke voorschriften niet de impact op de opvoeding van onze kinderen hebben die wij graag zouden willen, is het dan wel aannemelijk dat we de zware opvoedingsklus voor hen doen? Blijkbaar doen onze kinderen hun eigen zware werk en groeien ze op buiten onze beslissingen om. Ik spreek uit ervaring. Als de ouders hun beste leven leiden, hebben de kinderen een sterke basis waaruit ze alle voedingsstoffen kunnen opnemen die ze nodig hebben. Je hoeft dus niet te leven volgens de leidraad die jij goed ouderschap vindt. Want uiteindelijk word je een behoorlijk goede ouder voor je kinderen als je een zo goed mogelijk leven voor jezelf weet te leiden. En dat is het enige wat ze nodig hebben.

0: gewoon normaal.
1: Ja, Ben, dit was even een nummer van Bob Dylan, hè?
2: Ja, Country Pie. Maar nu hebben we het dan over koken en Michelin. Dit is heel wat anders. Wat de boer niet kent, dat fret hij niet. Dat is van normaal. Dat is wat anders. Hutspot gaat het meer over. Zet het maar op. Het is een liedje van normaal.

0: Het nummer van Normaal Speciaal voor mijn opa.
1: Ja, leuk hè. Waar woont je opa?
0: In Lochem.
1: In Lochem, ja.
2: Nou, daar is het allemaal ontstaan. We wisten niet dat de kinderburgemeester haar DNA, een stukje daarvan, er ook uit die buurt komt.
1: Ik zou je vertellen, zouden daar wel sterrenrestaurants zijn? Want wat de boer niet kende, fred hij niet.
2: Ja, maar dat is toch wel veranderd zo langzamerhand.
1: Ja, zou je denken.
2: Heuken en aangaan, ja, en ongaan ook zullen.
1: Ja, precies, precies.
2: Heuken? Een ongaan. Oh, ja, ik spreek
1: fred en aangaan. Nee, er waren drie woorden. Ik weet het niet meer. Weet jij dat nog, Saar?
0: Nee.
1: Nee, er waren geloof ik drie woorden. Jij toevallig?
3: Heukzuipen.
1: Ik ben het even kwijt.
2: Maar goed, dat heeft normaal is niet Michelinster, maar ik vond het wel zo leuk om deze even tussendoor te draaien. Het leuke is dat de kinderburgemeester die we straks hebben, die heeft daar ook haar DNA gedeeltelijk liggen.
1: Precies, dus. Haar grootvader woont in Lochem. Ben, we draaien nog één nummer voor het regio nieuws. Ik zie hier Rosemary Clooney.
2: Dat is uit de jaren 50. Zet hem maar op.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rheden en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. In gemeentehuis Jachtlust is maandag het nieuwe coalitieakkoord van De Bilt gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, SP, VVD, D66 en CDA en krijgt 5 wethouders. De Bilt was de laatste gemeente in de provincie waar een college werd gevormd, omdat achter de schermen nogal wat onderwerpen voor wrijving zorgden. Uiteindelijk werd de boel vlot getrokken door NSC-formateur Sander van Waveren. De 5 wethouders krijgen veel nieuwe onderwerpen onder hun hoede in vergelijking met de 4 wethouders in het vorige college. Nieuw zijn onder meer de portefeuilles diversiteit en inclusie, digitale veiligheid, burgerparticipatie en netcongestie. De ganzenmarkt in Utrecht is de komende 3 weken een bouwput. De gemeente Utrecht vervangt de verouderde bestrating van de straat. Tot en met vrijdag 23 oktober is de ganzenmarkt daarom afgesloten voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 5 uur. Volgens de gemeente kan het werk voor enige geluidsoverlast zorgen. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken en de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kruising van de Schoutenstraat met de Ganzenmarkt. Vervolgens is het gedeelte tussen de Schoutenstraat en de Telingstraat aan de beurt. En tenslotte wordt er gewerkt tussen de Telingstraat en de Mindere Broederstraat.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was George Ezra. En die schreef het liedje Barcelona op rondreis door Europa in gedachten dan.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, deze week de gast, de 12-jarige Saar Beuzel. Die is donderdag geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van gemeente De Bilt. Ja, ze neemt het stokje over van Verlien Baja, die was er vorig jaar ook. En ik wil samen met kinderen en volwassenen uit de gemeente in gesprek gaan en onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen in onze gemeente. Dat zei Saar tijdens haar maiden speech. Dat is de eerste speech voor de gemeenteraad. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen in gemeente De Bilt. En ze wil vooral de verbinding zoeken, vertelt ze. Ik doe graag mee aan allerlei activiteiten rondom De Bilt. Ik loop de avondvierdaagse samen met klasgenoten. En sta ik op de kleedjesmarkt met Koninginnedag. Ik vraag mij af of iedereen fijn kan sporten, buiten spelen en aan activiteiten deelnemen. Ieder kind moet volledig mee kunnen doen. Ja, we hebben Cato, we hebben Verlien gehad en nu Saar als kinderburgemeester. Ik zeg goedenavond, Saar.
2: Goedenavond.
0: Fijn dat je in de studio bent. En ja, even, hè. Je bent kinderburgemeester geworden. Ja, hoe is dat gegaan?
2: Ik heb een filmpje opgestuurd en er werden uiteindelijk 3 kinderen uitgekozen en die moesten op gesprek komen bij Robert en nog wat anderen. En uiteindelijk ben ik daar uitgekozen.
0: Ja, vertel eens, wat hebben ze je gevraagd bijvoorbeeld? Bij zo'n gesprekje?
2: Ja, ik heb echt geen idee meer eigenlijk.
0: Nee? Is het een beetje weggezakt?
2: Ja.
0: Nou ja, je bent in ieder geval geworden. En op welke lagere school heb je gezeten? Want toen was je...
2: Het Zonnewild in Beeld.
0: Oké. Nou, dan gaan we. Gefeliciteerd. Hè? Ja, was dit een zware ambtsketen die je omkreeg van Felien?
2: Nee, niet echt. Gewoon... Niet heel zwaar.
0: Niet heel zwaar. Maar heb je hem nog een tijdje omgehouden of ben je na de installatie heb je hem weer gewoon afgedaan?
2: Ik heb hem gewoon eigenlijk afgedaan en netjes opgeborgen.
0: En nu? En waar hangt hij een beetje in je kamer of wat?
2: Nou, hij ligt eigenlijk op de werkkamer in een vakje van papa.
0: Oké. Maar elke keer als je eraan wil denken, ga je het er even uithalen.
2: Ja.
0: Ja, wat voor doel wilde je bereiken? Wat wilde je graag doen?
2: Dat kinderen in een rolstoel mee konden doen en ja... Dat eigenlijk.
0: Kinderen in een rolstoel, maar gewoon ook alle kinderen.
2: Ja, gewoon eigenlijk iedereen met een beperking.
0: Oké. Dus daar wil je een beetje op focussen, kinderen met een beperking. En hoe staat het er nu voor dan in de gemeente De Bilt?
2: Ja, ik weet het nog niet heel goed, maar ik heb nog niet echt speeltuin of iets anders gezien.
0: Maar dat ga je dus in de toekomst wel even bekijken. Oké. En ga je dat alleen doen of ga je hulp inroepen?
2: Ja, ik wil graag... Met kinderen en andere volwassenen in gesprek gaan en kijken of we het beter kunnen maken.
0: Heel goed, een heel goed doel. Ja, wat vind je nou spannender? Hè? Voor een volle zaal praten in het gemeentehuis of hier bij ons bij Bert en Ben in de studio?
2: Nou, ik denk wel voor een volle zaal, want nu weet je eigenlijk niet wie er luistert. En...
0: Dat is waar, hè? En we zitten hier gezellig. Wat vind je van deze studio?
2: Best wel mooi, alleen er zijn wel heel veel kabels.
0: Ja, er zitten heel veel kabels.
3: Erbij, hè?
0: Dat hoort erbij.
3: Het is toch niet draadloos, hè?
0: Nou, luister, Felien. Ja, je hebt dus liever in de studio en je weet niet wie er allemaal luistert, maar er kunnen wel heel veel mensen luisteren. Heb je het een beetje bekendheid gegeven dat je vandaag op de radio bent?
2: Eigenlijk niet.
0: Oké.
2: Maar mijn broertje luistert wel.
0: Ja, gelukkig.
3: Hoe heet je broer?
2: Toon.
3: Hij is broertje, dus hij is jonger, hè? Dus...
0: Hey, leuk dat hij meeluistert. Het is natuurlijk altijd goed dat de familie... En je grootvader, luistert hij ook mee?
2: Nee, maar uiteindelijk wel een fragment of iets.
0: Oké. Nee, het wordt allemaal netjes opgenomen, dus je kan het ook straks aan de familie laten horen. Je hebt in je speech dat je wil onderzoeken dat elk kind volledig mee kan doen. Waar ga je als eerste kijken?
2: Ik weet het nog niet echt. Ik ga het nog even onderzoeken. Maar ik denk wel... Ergens bij een speeltuin of...
0: Oké, ergens bij een speeltuin. Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk... dat we hebben heel veel speeltuinen in deze gemeente De Bilt. Heel veel. En wat is volgens jou een plek in De Bilt... waar het heel goed gaat, waar iedereen al mee kan doen?
2: Bij winkels zijn wel heel veel opstapjes of zo.
0: Ja.
2: Voor een rolstoel en natuurlijk wel gewoon ook voor kinderen in beperking of zo. Maar ik weet nog niet echt heel erg, maar... dat hoort niet bij onze gemeente, maar... het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft ook echt een goede speeltuin. Dus ik wil daar wel een heel klein beetje op afkijken.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hè?
3: Inspiratiebron. Ja. Ja.
0: Hebben we trouwens veel kinderen met een beperking in deze gemeente? Heb je enig idee?
2: Ja, mij wel veel. Maar ik heb nog niet echt contact gehad.
0: Nee, maar dat is wel even leuk om natuurlijk te onderzoeken.
2: Ja.
0: Hoeveel kinderen er zijn, waar ze een beetje wonen. En hoe die speelplaatsen er dan uitzien. Hè? Dat is een heel goed idee. Luister, we moeten een klein muziekje ertussen doordraaien. Je hebt iets gevonden. Je wilde heel graag dat Suzanne en Freek een liedje, zeg maar, een nummer van Suzanne en Freek horen. Dat heet Verleden Tijd. Dat gaan we nu even draaien.

0: Oh, dat is een heel mooi nummer, zeg, van Suzanne Freek. Ja, vertel. Je hebt natuurlijk ook tips gekregen van Feline. Weet je daar nog iets van te herinneren?
1: Ja, vooral gewoon alles doen en dat we bij elke vergadering gebakjes zijn.
2: Ah, hou je ook van gebakjes?
1: Ja, het ligt eraan wel wat.
3: Er zit toch heel veel suiker in? Ik hoor dat het zo ongezond is.
0: Zeg Ben, geef jij dan een beetje de moraal hier eruit hangen?
3: Ja, iemand moet dat hier doen.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Je moet gewoon doorgeven welke gebakjes je lekker vindt. En dan gaat de burgemeester gewoon, de burgemeester Haverkamp, die gaat er mooi voor zorgen. Hé, hey, ja, als die burgemeester Haverkamp een dagje vrij is. En jij mag één dag een nieuwe regel invoeren in de beeld. Waar niemand nee tegen mag zeggen. Wat zou je voor regel bedenken?
1: Ja, ik hou natuurlijk heel veel van paars. Ik dacht iedereen een gratis paard.
0: Zo. Iedereen een gratis paard. Nou, dat wordt wat, hè, in de gemeente. Er zijn heel veel inwoners. Het is wel een hele grote gemeente. Iedereen een gratis paard. Ben, ik loop me dat even voor te stellen. Hoe zou dat eruit zien? Dat wordt toch een beetje de jaren de 1800 zoveel.
3: Nou ja, ik had toevallig toen de auto uitgevonden was. Was daarvoor wel paarden. Maar toen over milieu en geluid of over overlast. Dat stonk natuurlijk in die straten vanwege de poep en anderszins.
0: Ja, maar wat denk je van auto's?
3: Ja, maar toch. Ja, oké.
0: Okay. Fijnstof, ellende, gedoe. Ja, je hebt dus helemaal gelijk. Want als die paarden allemaal door de straten gaan. Ja, dan moeten die auto's eigenlijk weg, hè?
3: Waar rij je paard?
1: Bij iemand thuis in. Ja, ergens in het bos daar. En die hebben ook een knaagdierenbedrijf.
3: En je zou een eigen paard willen?
1: Maar het mag niet.
0: Ja, maar het lijkt me ook wel een dure hobby. Ja. Maar je kan altijd wel een beetje rijden met een paard. Hè? Er zijn ook mensen die paarden bezitten, maar het ook heel fijn vinden. Als je af en toe ook op een paard rijdt. Ja. Hè? Maar je weet niet meer waar die manege is?
1: Nou, het is gewoon bij iemand thuis. Dus niet in de woonkamer, maar gewoon.
0: Die hebben gewoon één paard.
1: Nee, ze hebben er vijf. Maar ik kan er maar op drie rijden, want die andere zijn te klein.
0: Oké. Nou, wat goed dat je rijdt. Ja. Nou, we hebben het er straks nog wel even over. Hartstikke leuk. Hey, luister. Ja, als er een buitenlandse gast komt, hè, iemand komt hier op bezoek. Een kinderburgemeester uit Londen. Of een kinderburgemeester uit Parijs. Of een kinderburgemeester uit. Nou, noem eens wat. Die komt hier op bezoek. Wat laat je zien in de gemeente De Bilt?
1: Nou, gewoon of zo Koningsdag. Iets gezelligs. Wat bij ons is. En misschien ook iets wat tegenvalt bij ons. Dat we ook weer slecht te laten zien. Maar ja, of zo Koningsdag. Of ja, wat hebben we hier nog meer? Misschien 5 en 4 mei of zo.
0: Ja, je hebt herdenkingen. Ja. Je hebt Koningsdag. Je hebt huwelijken. Je hebt allerlei markten die er zijn. Sinterklaas komt de stad binnen. Ik roep maar iets. Dat zijn toch allemaal dingen waar ze de kinderburgemeester wel bij kunnen gebruiken?
1: Ja.
0: Nee, goed. Dus als er een buitenlandse gast zou zijn, zou je dat soort dingen laten zien. Heel goed, heel goed. Ja, wat zou je kiezen? Een extra speeltuin of een extra bibliotheek?
1: Nou, een speeltuin, want ik vind bibliotheek een klein beetje saai.
0: Oké, nou dat kunnen ze in hun zak steken.
3: Maar je hebt toch ook luisterboeken?
0: Of? Ja, bibliotheek doet heel erg zijn best.
1: Ja, toch.
3: Toch, oké.
0: Nou, bibliotheek doet wel heel erg hun best om met name ook jongeren te betrekken. Maar ik kan me voorstellen, zeker omdat ze zich bezighoudt met kinderen met een beperking, dat ze denkt aan een speeltuin. Ja. Want dat is ook heel belangrijk, dat die kinderen in een speeltuin natuurlijk kunnen spelen.
3: Maar als meisje heb je toch wel Nijntje gelezen?
1: Hebben Nijntje heel Museum. Veel boeken.
3: Ja, bedoel maar. Hè? Dus boeken zijn niet saai als het maar over Nijntje gaat.
0: Morgen ga ik met mijn kleinkind naar het Nijntje Museum. Ja, maar die is 2,5. Ja, wat denk je? Huiswerk afschaffen of elke dag gratis fruit op school?
1: Nou, ik denk huiswerk afschaffen. Want eigenlijk is gewoon, ja.
0: Dat vind je nog belangrijker dan elke dag fruit op school? Ja. Oké. Nou ja, je hebt eigenlijk al gezegd, spreek in een volle zaal of een lintje doorknippen. Wat doe je liever?
1: Ik wil echt al heel lang een keer een lintje doorknippen, dus ja.
0: Kijk, heel goed. Dat moeten de luisteraars in hun oren knopen. Als er een winkel wordt geopend of er is een nieuwe manege, dan moet zij het lintje knippen.
3: Of een lintje uitreiken. Kan natuurlijk ook.
0: Een
3: lintje uitreiken.
0: Ja. Ja, er is een jeugdraad, hè?
3: In de gemeente De Bilt.
0: Kan je iemand voorstellen? Ja, komt eraan. Heb je daar enige.
1: Nog niet, maar ik ga daar mij wel een klein beetje mee. Goed zo.
0: Ja, want de jeugdraad die gaat ook allerlei adviezen geven, hè, aan de gemeente.
1: Ja.
0: Nou, heel goed. Nee, ik zag dat Feline zich er ook voor op had gegeven. Of die gaat er ook iets mee doen met de
1: jeugdraad. Ja, Feline wil echt heel graag.
0: Ja, nou leuk toch. Ja, heb je een oproep aan de kinderen van De Bilt? Kijk, je bent nu kinderburgemeester, je bent net begonnen. Is er iets waar de kinderen jou voor moeten hebben?
1: Of zo, voor je ergens tegenaan loopt, voor je een beperking hebt, dan kan je het gewoon naar iets mailen en dan kunnen we daar iets aan doen. En dan
0: Help even. Je vraagt aan kinderen als ze dingen merken waarvan mensen, kinderen met een beperking last van hebben. Dus ja. Dat kan in de speeltuin zijn, maar dat kan ook op trappen zijn naar een bepaalde openbare ruimte waar ze niet naar boven kunnen. Dan vraag je of kinderen jou dat willen vertellen.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze mailen. Heb je mailadres? Is dat kinderburgemeester?
1: Hoe heet dat?
0: Ik dacht dat iets van kinderburgemeester@beeld.nl. Maar dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel. Oh, wacht even. Ik krijg hem door. Wat staat er? Oeh, ja, kinderburgemeester.
4: Even de microfoon.
0: Ja, dat heb ik net gezegd. Nou, dat heb ik
3: maar beperkingen.
0: En kinderburgemeester.nl.
3: En beperkingen? Zou je misschien ook iets met paardrijden kunnen doen? Of is dat heel raar?
1: Ja, er zijn er mij al veel meneers in de buurt die daar wel
3: iets mee doen. Oké, dat is toch heel goed?
1: Ja.
0: Nou, het is belangrijk dat je die ook mogelijk kan contacten. En ik heb straks na de uitzending misschien nog wel wat tips waar je heen kan gaan. En dat is wel leuk om daar te kijken. En eens te kijken of ze met kinderen die een beperking hebben, om te gebruik te maken van paardrijlessen of paarden gaan rijden. We zijn bijna aan het einde gekomen. Saar, zijn er nog dingen die we niet hebben gevraagd, maar waar je toch heel graag iets over wilde zeggen?
1: Nee, niet echt. Ja, misschien wel iets. Jullie hadden het over een lintje.
0: Ja, ja.
1: Mijn opa, waar we het net over hadden, had ook een lintje gekregen.
3: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Van de koningin?
3: Of van de burgemeester waarschijnlijk. Ja, in naam van Oranje.
0: Ja. Oh ja. Nou, geweldig.
3: Zo gaat dat toch, Bert, een lintje. Ja, jij hebt hier ook een lintje gekregen.
0: Ja, maar dat is nu niet belangrijk.
3: Nee, maar goed, dan reikt de burgemeester dat toch uit, toch?
0: Ja, de burgemeester reikt dat uit. Ja, nee, fantastisch. Nou, heel goed. Dat zal je grootvader leuk vinden, dat je dat herinnert en dat weet. We hebben een favoriet nummer van je gedraaid. Je wil huiswerk afschaffen, een extra speeltuin. En in ieder geval speeltuinen die kindvriendelijk zijn en voor iedereen, toegankelijk. Ik zeg tegen jou, Saar, hartelijk dank dat je hier in de studio wilde komen.
1: Nou, alsjeblieft.
3: En tot de volgende keer.
0: Geen probleem. En ik hoop en ik wens je alle beste. Hè? Want je moet er jaren tegenaan. Gewoon flink aan de bel trekken. Lekker iedereen ook delegeren. Hè? Veel mensen en kinderen vragen. Kom op met goede ideeën. Ik wil ze graag ook aan de gemeenteraad laten horen. Zet hem op. En wij hier, Bert en Ben, wensen je alle succes toe. Dank je wel.
1: Nou, dank je.
0: Ik draai nog even dat nummer Verleden Tijd, omdat ik zo mooi van ben.
3: Ja.

0: Ben, we worden een beetje te veel afgeleid, Ben.
1: Het is wekelijks afleiding,
0: Ben. Want we willen altijd heel veel. Maar we moeten ook een beetje letten op dat er een live uitzending is, Ben.
1: En het thema was natuurlijk heeft met niet alleen de kinderburgemeester, maar natuurlijk even met voeding te maken en
0: precies,
1: de sterren.
0: Precies.
1: En dan heb ik het toch over snoep op school. Banana pancakes.
0: En die gaan we niet draaien.

0: Ben, we zijn weer aan het einde van de plaat en we hebben nog 3 minuten. Vertel.
1: Nou, dan gaan we het volgende nummer draaien, Bert. En het volgende nummer is, dat is Vegetable van de Beach Boys.
0: Nee, ik heb hier een ander staan. Dat is een Chubby Checker.
1: Chubby Checker, hé, hey, wat nou? Draai die dan maar.
0: Daar komt hij, Ben.

0: kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl.
3: Het

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
8: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
7: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: Ja, dat was Don't Lose My Number van Phil Collins. Ooit bekend om zijn slagkracht achter het drumstel. Inmiddels gaat het wat minder met zijn gezondheid.
1: Ja, van de week zag ik ook een soort foto. Het ging over zijn drie vrouwen waar hij van gescheiden was. Maar ook, ja, ook in een soort rolstoel zat hij. Ja, dat krijg je soms op oudere leeftijd. Het is niet iedereen gegund. Ja, Sir Paul McCartney weer wel. En Tom Jones hadden we het ook al eerder over. Die hier in de buurt heeft opgetreden. Dat de mensen weggingen. Want Tom Jones, nou niet weg. Want Tom Jones speelde bijna meer dan 2 uur. We hebben, hoe heet het? Concert at the Park.
0: Zo, die heeft nog genoeg lucht.
1: Ja, genoeg. Ik mensen hadden hier waar de taxis gerekend maar op. Maar de man bleef maar doorgaan.
0: Die man heeft de 80 ongeveer wel
1: Ja, volgens mij is hij iets van 86 of zo.
0: Oh, die is behoorlijk wat ouder geworden.
1: Dus leeftijd hoeft niet altijd te maken hebben met gebreken.
0: Voordat ik het vergeet ben, we hadden net normaal gedraaid.
1: Ja.
0: De drie termen waren hurken, brekken en aangaan.
1: Oh, zo is het.
0: Ja. Dat wou ik toch nog even zeggen, ja. Want we kwamen er net niet op. Althans, ik kwam er niet op.
1: Maar ja, wel apart. Dat was toevallig een nummer wat ik uitgekozen had. Een beetje het tegenwicht voor de Michelinsterren. Dat Saar,
0: haar grootvader, ja. Die kwam uit Lochem.
1: Lochem, ja. De plaats.
0: Daar gaat het over. Ben, we gaan naar de actualiteiten. Zijn jullie er klaar voor? De actualiteiten van deze week. Ja, Ben, we hadden het bij de actualiteiten om 7 uur helemaal over de sterren en het eten.
1: Ja.
0: Maar na maanden van ploeteren was het zondagmiddag eindelijk raak voor Max Verstappen.
1: Ja, maar het zag een beetje was het raar. Want tegenwoordig hebben ze natuurlijk nieuwe elektrische auto's. Een beetje regenbui en geen van allen deed het.
0: Ja, er waren wat incidenten.
1: Ja.
0: Maar als eerste over de lijn kwam in de Grand Prix van Bahrein. Ja. Die in Maleisië werd verreden. Verstappen als eerste. Hij had zich ook gekwalificeerd als pole position. Hij werd wel snel ingehaald door 2 Mercedes, dacht ik. En vervolgens is hij toch eerste geworden. Hij was heer en meester. En boekte zijn eerste zege sinds december 2025.
1: Nou ja, de Red Bull heeft natuurlijk een samenwerking met de motorenfabriek van Ford. En dat heeft al zijn kinderziektes. Maar ja, op dit moment gaat het redelijk goed.
0: Nou, Max mag blij zijn en zijn team is blij. En dat Red Bull, dat heeft geloof ik nog een ander team. Ze hebben 2 teams. Ja. Maar doen het hartstikke goed. Dus laten we hopen dat die stijgende lijn...
1: Maar ik vond het wel absurd dat door de regen dan... Hè, daar moet een auto toch tegen kunnen... ben jij blij dat je geen elektrische auto hebt?
0: Ik hoorde net, ik had een buurvrouw die vertelde ook dat ze elektrisch had. En dat was met allemaal gedoe uitgevallen en kapot gegaan en weet ik veel. Dus is hij weer gewoon de benzineauto overgestapt. Ik mag het niet zeggen, want ik ben natuurlijk uiteraard voor de elektrische auto. Ja. Maar je hoort toch wel in dat er af en toe wel wat problemen zijn.
1: Ja, maar op dit professionele vlak. Je schijnt al een soort elektrische auto te hebben. Dan heb je dan dat er wel dat je een soort motorgeluid erbij kan aanzetten.
0: Oh ja, dat zou iets voor Richard zijn.
1: Stel voor een Porsche hebt, dan moet het natuurlijk wel dat dat geluid wel...
0: Ja. Dat is iets voor Richard, hè? Onze deskundige Formule 1. Ja, Ben, dan nog even een nieuwtje. Ja, Medvedev. Heb je daar wel eens van gehoord? Medvedev.
1: De tennisser, ja.
0: De tennisser, ja. Die slaat een bal op het oog van een toeschouwer. Disqualificatie in de halve finale van de Chinese Open. Ja, Medvedev, halve finale, ja, in Peking... Tegen Djokovic. Ja, wat is er gebeurd? Hij was een keer zo gefrustreerd dat hij boos een bal op het publiek insloeg. En bang op iemands oog.
1: Oh, het was niet. Het was een bewust agressieve bal.
0: Niet zo van ik ga Ben eens even voor zijn ogen slaan. Nee, gewoon hij slaat gewoon boos die bal op het publiek.
1: Maar het had ook gekund dat de bal de verkeerde kant. Dan was hij niet.
0: Nee, als die bal gewoon het stadion uit is gegaan, was er niks aan de hand. Maar nu was hij. Ja, die man die loopt natuurlijk helemaal met een dikke oog de tribune af. Dus dat was even pijnlijk. Hij is gedisqualificeerd. En Novo Djokovic is dus wel gekwalificeerd. En verder. Ja, Duitsland, dat is even heel dreigend allemaal. Hè. Die heb je misschien wel meegekregen dat ze een beetje in een oorlogstoestand verkeren.
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat vliegtuig waar dan die bom die niet afging. En dat kwam uit de Oekraïne, waar er zou munitie in zitten. Dat was allemaal niet zo. Maar die zogenaamde hybride oorlog. Maar dat is allemaal wel aan de gang natuurlijk.
0: Ja, nou, Duitsland is iets. Je ziet Rusland als de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne. En die geven op allerlei gebieden militaire steun. En dat maakt Poetin niet blij. En daarom is in één keer Duitsland in het vizier. We moeten ons hart vasthouden, Ben. Want als het zo doorgaat, worden we er alleen maar ongelukkig van.
1: Nou ja, in Engeland, dat heeft met die militaire basis te maken. En het schijnt zo te zijn dat dat weer uit Iran afkomstig is. Maar Amerika heeft al zijn bommenwerpers en vliegtuigen teruggetrokken uit die basis. Waar bepaald type bommenwerpers, dat is ook voor de golf.
0: Ja, ik heb gezien, nee, maar ook die bommenwerpers in Engeland, die worden naar een andere plek gebonjourd. Want ook dat was target voor de Russen. Ja, Ben, en dan nog de AI-brillen in Noorwegen. Heb je daar nog iets van mee?
1: AI, dat inderdaad, bril. Het ziet eruit als een hele moderne regen. Ja, ja. Maar ondertussen heb je gezellige zonnebril op. Waar je eigenlijk stiekem mensen loopt te filmen.
0: Ja, in Noorwegen is het verboden. Zo'n AI-bril lijkt op een gewone bril. Ja. Maar heeft een ingebouwde camera en een microfoon. Dus die bril is voorzien van AI-assistent. Dus je kan van alles over iemand te weten komen. Mag niet meer. Klaar. Nou, nog even wat beeldnieuws. Ben, even wat beeldnieuws.
1: Lokaal, heel lokaal.
0: We hebben natuurlijk een nieuwe jongerenraad. Daar hebben we het net ook over gehad. Met de kinderburgemeester. Maar we hebben ook een nieuwe coalitie in de gemeente De Bilt. En onder de titel Ruimte voor Elkaar, Ben. Ruimte voor Elkaar. Zetten de vijf partijen hun koers uiteen voor de komende jaren. Ja, en een van de wethouders is... Werner. Werner de Groot. En Werner die heeft onder andere mobiliteit, beheer, openbare ruimte, sport en volksgezondheid. Sport en volksgezondheid. En bedrijfsvoering en een project uitbreiding Maartensdijk. En hij is ook gebiedswethouder. Dus die gaan we een keer uitnodigen hier in de studio om een keer gesprek mee te hebben.
1: En zat bij die coalitie ook nog mensen die we ontmoet hebben toen met de lokale verkiezingen hier?
0: Die mevrouw van het Hart. Ja. Die is ook wethouder gebleven. Ja. En ze hebben hoe noem je dat met een mooi woord? Een motto. Ze hebben ook een motto, Ben.
1: Zal niet waar zijn. Nee,
0: vooruit met de geit.
1: Vooruit
0: met de geit.
1: Ik weet, het kan wel, Rob Jetten. Het kan wel.
0: En hier hebben ze vooruit met de geit. De komende jaren gaan we vooral dingen doen, hebben ze gezegd. Goede ideeën de ruimte geven, kansen pakken en samen dingen voor elkaar krijgen. Als we onderweg hobbels tegenkomen, lossen we het samen op. We hebben er zin in, vooruit met de geit. Nou Ben, hier worden we toch blij van.
1: Maar dus tegenwoordig wil ze toch iets minder geiten, koeien en dat soort dingen hebben. Dus ja, ik weet niet of dat wel een goede uitdrukking is.
0: Nou luister, we moeten ze niet gelijk hier alweer afzamelen Ben. Die mensen vooruit doen hun best. Ik zou zeggen, vooruit met de geit. De Beach Boys Ben.
1: Ja, de Vegetables. En dat heb ik ook uitgekozen. Restaurant Gijs in Utrecht, die een van de eerste vegetable restaurant was. Vegan heet dat dan.
0: Ja, vegan. Ja.
1: Maar ja, het wordt is toch minder aandacht voor.
0: Nou, we gaan voor vegan minder aandacht?
1: Voor dat restaurant was, ze stoppen ermee. Op de Amsterdamse straatweg.
0: Ja, toch is vegan heel erg in en hip. Maar we gaan er naar luisteren. En daarna komt Alessa met een nieuwe rubriek, Ben.
1: Oké. Okay.

0: luisteraars. Jullie horen boeken, boeken, boeken. En waar denken jullie dan aan? Ja, Alessa heeft altijd beloofd van... luister, ik ga me toch meer toeleggen op Nederlands en op boeken lezen. En dat doet ze helemaal. En ze heeft een eigen rubriek, boeken, boeken, boeken. Dus als het goed is, gaat ze een boek bespreken. Ik zeg goedenavond, Alessa.
1: Hey, goedenavond. Ja, wat een goede tune, hè?
0: Ja, boeken, boeken, boeken, boeken, boeken. Vertel, meid.
1: Nou, omdat het natuurlijk kinderboekenweek is, kunnen we er niet onderuit om een kinderboek te bespreken. Maar in dit geval wel een young adults boek. Dus eigenlijk, zeg maar, het gaat over... Het heet Zusje van Janneke Schotsveld. En het gaat over een studente eigenlijk die gaat fietsen. Omdat ze, zeg maar, iets te verwerken heeft. Haar jongere zusje heeft zelfmoord gepleegd. En ze vindt dat heel erg lastig om daar mee om te gaan. Het is eigenlijk een boek. Wat gaat over verlies en over het daarmee omgaan. Ze komen uit een christelijk milieu waar eigenlijk niet gesproken wordt over zelfdoding. Ze is ook lesbisch. Ik wou bijna zeggen, ze is ook nog lesbisch, maar ze is lesbisch. Dus ze heeft aan alle kanten moeite om, zeg maar, zich te uiten binnen het gezin waar ze in opgegroeid is. En dan een vriendin van haar zusje woont in Noorwegen en dan besluit ze om na de bachelor gehaald te hebben. En voordat ze aan de master begint, dus zij is wel al 22 ongeveer, 21, 22. En dan besluit ze om te gaan fietsen, om dus al die gevoelens een plek te kunnen geven. En tijdens die tocht ontmoet ze ongelooflijk veel mensen en wordt haar wereld gewoon een stuk groter dan dat die was. En dat is mooi om te lezen, dat is leuk. Het is ook leuk dat Janneke Schotsveld dit heeft geschreven, omdat zij eigenlijk bekend is van Superjuffie. En dat is echt een boek voor de lagere school. Dus het is heel leuk dat er, zeg maar, ook een boek is van haar waarbij het gaat over iets oudere jeugd, jongeren. Het is een boek uit de serie Slash. En dat betekent dat het waar gebeurde verhalen zijn, die, zeg maar, door schrijvers worden opgeschreven, maar wel met behulp van degene die het hebben meegemaakt.
0: Een soort interview.
1: Het is niet echt een interview. Dus de hoofdpersoon heet Rivka en degene die het heeft meegemaakt heet Rivka Meijs. Dus zij heeft haar verhaal verteld.
0: Ja.
1: En Janneke Schotsveld heeft daar een verhaal van gemaakt.
0: Oh.
1: Zeg maar, een boek. Dus is echt aan te raden als het gaat over hoe je met gevoelens om kan gaan. Het is aan te raden als je als je op avontuur wil. Het is aan te raden omdat je soms thuis misschien niet... Je verhaal kwijt kan. Dus het boek kan je eventueel helpen om bij wijze van spreken, als je thuis je verhaal niet kwijt kan, leg het op tafel. Heb het over het boek en indirect over jezelf. Weet je, het geeft allerlei openingen. Het biedt allerlei openingen om eventueel het gesprek aan te gaan met degene met wie je dat graag wil.
0: Even nieuwsgierig. Het heeft dus een helende werking, begrijp ik uit je woorden. Loopt het goed af met haar?
1: Ja, het loopt goed af, want
0: gelukkig.
1: Ze komt gewoon aan in Noorwegen. En ze heeft het dan met die vriendin vooral over de dood van haar zusje.
0: Oh.
1: En over hoe ze om moet gaan met dat ze anders is dan de mensen die uit haar wereld komen, zeg maar. Het is een helende werking, vind ik een beetje... zwaar of zo.
0: Oh.
1: Het is gewoon fijn als je, zeg maar, zelf met dit soort gevoelens rondloopt, dat je merkt en weet dat je niet de enige bent. Nee. En dat er altijd mensen zijn die naar je kunnen luisteren. Dat je soms daarvoor iets meer moeite moet doen om die mensen te vinden.
0: Ja, nou, zij heeft een fietstocht gedaan. Ben, had jij
1: een vraag? Zij heeft een fietstocht, ja.
0: Had jij nog een vraag,
2: Ben? Ja, dat heeft ermee te maken met het bezoek van de kinderburgemeester. En ik was eigenlijk verbaasd door de opmerking dat lezen eigenlijk niet zo interesse was op de scholen. Dus ik had, en ik vroeg nog, verder dan Nijntje kwam ze eigenlijk niet zo toen ik dat opperde. Ja, nee, maar dat had ze dan vroeger wel gelezen. Maar vraag naar Lessa, zou je de volgende keer in de uitzending eens willen kijken wat er voor de jeugd van nu wel interessant kan zijn om te lezen? Ik hoorde wel dat de Engelse boeken wel veel in trek zijn, maar dat is mijn vraag.
0: Moet ze Engels gaan lezen?
1: Nou ja. Ja,
2: nee. Wat zou jij aanraden begin middelbare school, die leeftijd zo'n beetje, om weer te gaan lezen?
0: Dat is wel
2: en wat
0: goeie,
2: ze dan moeten wel lezen.
0: Nee, dat snap ik het. Ik dacht even, moeten ze allemaal Engelse boeken gaan lezen?
2: Nee, ik had toevallig, ik was bij bezoek bij Broezen, dat als dan jeugd, die zijn dan wel voor de Engelse boeken. Dat is heel veel.
0: Nee, maar dat is nog niet de eerste klas, denk ik al.
2: Nee.
0: Die zijn wat ouder. Maar jij vraagt, wil je boeken adviseren van kinderen die net van de basisschool naar de eerste klas van de middelbare school gaan?
2: Ja, of in de middelbare school. En dan snap ik ook dat je niet met Versdijk aan moet komen. Dat soort dingen. Maar wat er nu interessant is.
0: Dat zou ze heel goed kunnen.
1: Ik heb wel een tip. De roadtrip van Khalid Boudou bijvoorbeeld is net ook uit. En hij is van de Pizza Mafia ook. En dat is echt een jongensboek. Het is hartstikke leuk boek om te lezen. Het is goed te doen als je zeg maar begin middelbare school zit.
2: En zou je de volgende keer wat mee kunnen komen met wat tips voor het lezen voor deze doelgroep? Ja. En om ze weer aan het lezen te krijgen.
0: Nee, ze geeft u net een tip van een boek.
2: Ja, dus dat is al sowieso.
0: Over 3 weken is ze er weer.
2: Ja, en dan,
0: dus dan zou ze allerlei tips kunnen geven voor graag. Kinderen die net van de lagere school naar de middelbare school gaan. We gaan afronden.
1: Dankjewel
0: voor deze inbreng. Mensen is aangeraden om dat boek te lezen. Herhaal nog even de titel.
1: Zusje. Van Kitteke Schotveld en Rivka Meijs.
0: Hey, helemaal bedankt, Aless. En we horen je graag weer over een paar weken.
1: Is goed.
0: Dankjewel.
1: Jo, dag.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De vernieuwde mammografiekamer van het Alexander Bonro Borst Kankerziekenhuis in Bilthoven is officieel geopend. De kamer is naar Hans Schut vernoemd als eerbetoon aan de schaatslegende die Olympisch goud won. Hans Schut schreef geschiedenis toen zij tijdens de Olympische Winterspelen van 1968 goud won op de 3000 meter. Zij staat volgens het ziekenhuis symbool voor doorzettingsvermogen, moed en het creëren van kansen voor volgende generaties. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Maar ook krijgen ieder jaar ruim 180 mannen de diagnose. Het aantal bushaltes is in de regio Zuidoost-Utrecht nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een ANP-analyse van haltedata van de afgelopen 6 jaar. In de gemeente Zeist en Bunnik verdwenen er bushaltes. Zeist had in 2020 143 bushaltes, daarvan zijn er nu 136 over. In Bunnik verdween 1 halte. In De Bilt bleef het aantal haltes gelijk, 125, terwijl het aantal in Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug juist groeide met in totaal 10 haltes. Verder nam het aantal haltes in de rest van de provincie over het algemeen sterk af. Dat betekent dat het openbaar vervoer minder inclusief wordt. Reizigers moeten namelijk verder lopen en zijn afhankelijker van auto en fiets. Gemeente De Bilt deelt op 31 oktober gratis bomen en struiken uit als eindsprint voor het NK Tegelwippen. Alle inwoners van de gemeente mogen een boom of struik komen ophalen. De gratis bomen en struiken worden uitgedeeld op de Milieustraat in ruil voor een tuintegel. Per adres mag 1 appelboom, Gelderse roos of vlinderstruik opgehaald worden. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw, verkoeling op warme dagen, een prettiger leefomgeving en ze helpen bij het opvangen van regenwater. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen. De Bilt bezet op dit moment de 31ste plek bij de kleine gemeente.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Hey Ben, ja, welk nummer. En we hebben net gedraaid de top 10 hit uit 1993 van Billy Joel. Het gospelachtige River of Dreams. Ja, Ben, beginnen we al met je earcatcher? Nee, of beginnen we met je...
1: Je gaat even, heb ik onderaan staan. Pak je het nummer Politiek. Daar zijn we hier toegekomen.
0: Politiek.
1: Zie hem staan? Ja, dat is,
0: ik zie hem zeker staan. En, dat is van Bram
1: van Meurden. Dat is de reden. De speciale reden, Bert.
0: Nou, vertel.
1: We hadden natuurlijk de kinderburgemeester met politiek te maken. Maar er is vandaag waren er ook onderhandelingen met de vakbond. He, Hans Spekman onder andere. Aan Spekman viel me iets op.
0: Nou, vertel.
1: Hoe ziet Spekman eruit?
0: Meestal met een trui, maar nou niet meer.
1: Nee, had hij keurig overhemd aan.
0: Ja, dat doet hij altijd. De trui hangt in een museum.
1: Nee, maar dat viel me vandaag op. Was hij met, in de onderhandeling met de vakbond. En meestal heeft hij strijd. Het overhemd was niet gestreken, dat niet. Maar ik was wel verbaasd dat hij een keurig overhemd aan had.
0: Nou, dat is waarvan achter.
1: Vandaar dat ik ook het nummer even politiek ga draaien van Bram Vermeulen. Natuurlijk... samen met, was Nederlands hoop in bange dagen. En in het verleden ook was aandacht. Dus ik denk, van politiek is er niets gekomen om daar een specifiek nummer van te draaien. Dus die gaan we nu even draaien.

0: Ben, het is helemaal niet meer zo populair om in de politiek te gaan, hè?
1: Nee, dat tegenwoordig niet. Vroeger keken de mensen nog in de tijd van Wim Kan, keken ze er nog een beetje tegenop. En daar werd wel een soort parodie op gemaakt, maar zeer beschaafd.
2: Ja, nu, nee, ze waren altijd blij als ze genoemd werden. Hè?
1: Dat weer wel, maar tegenwoordig wordt ook je privéadres genoemd. Nou, je Sigrid Kaag heeft er natuurlijk een ander ook een...
2: Nee, het is niet leuk, terwijl het toch wel heel belangrijk is dat er een goede volksvertegenwoordiger is. Of schoon... Nou ja, er zitten toch wel mensen in waarvan je denkt...
1: Ik ben beleid. Van wie was die ook alweer?
2: God.
1: Faber, ja. Ik ben beleid.
2: God. We hebben toch een politici waarvan je denkt... het wordt tijd dat wij wat gaan doen.
1: Nou ja, in het verleden over politiek. De tegenpartij was bij de parodie. Maar wat de boer die kent... Boer Koekoek hebben we natuurlijk ook gehad. Dat was ook... waren ook hele vreemde tijden natuurlijk.
2: We hadden vroeger Bakker... Van de CPN.
1: Ja, Marcus Bakker.
2: Marcus Bakker. Ja, dat was een man, jongen, die had gezag in de Kamer.
1: Nee, maar zelfs...
2: En die kon echt zijn verhalen vertellen.
1: Zelfs Wiegel had daar waardering.
2: Absoluut. Voor. Echt een communist van in hart en nieren.
1: Maar met duidelijke
2: en dat waren nog eens geluiden in de Kamer, weet je wel. Maar tegenwoordig is het echt een grote verrichting. Ben, we gaan het er niet meer over hebben. Nee. We gaan een other one bites the dust doen. En het eerste de jingle.
3: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Ja, Ben, ik zou zeggen, kom er maar in. Wie
1: ja, dat
0: verloren?
1: Is Seth Jordan, is een Canadese rockzangeres. En uit 1962, en die is 2 oktober onlangs overleden. En zij was dochter van een literaire professor. En ze geboren in Frankrijk, maar ze is helemaal de rockmuziek gekomen. Ja, en die ook niet meer onder ons. Dat vond ik jammer.
2: Hoe oud is ze geworden?
1: 62, ik heb het niet
0: uit.
1: 1962, dus reken maar uit. Wat is dat? Dan is ze...
2: 10 jaar jonger dan jij.
1: Ja, 12 jaar jonger. Dus nog geen 60, net in de 60. Ja,
2: niet te geloven.
1: Maar goed, even een nummer heb ik uitgekozen naar Sun's Gonna Rise. Om het toch een beetje positief af te sluiten. En nou, zet hem maar op.

0: De zon is toch een heel apart iets. Ik reed vandaag van Amsterdam terug naar Utrecht. En we hebben zo'n open dak. En die kleine Coco van 2,5, die zat achterin. En die zag de zon eerst even wat minder. En later wat meer. En toen zei ze, we moeten even stoppen om naar de zon te kijken.
1: Ja, maar dat is voor een kind toch heel... Net zoals ik als klein kind vond de maan heel interessant. Weet je? Dat is,
0: Ze zei in één keer, we moeten even stoppen om naar... Ja, we kunnen natuurlijk helemaal niet stoppen om naar die zon te kijken.
1: Goed, dat kan je zien,
0: maar ze was even helemaal geobsedeerd door die zon. Ja, wij dat zijn natuurverschijnselen die voor ons helemaal natuurlijk is. Maar zo zo'n kind ziet, het is een beetje vaag en het is een beetje in de mist. Ja. En even later was het wat helderder.
1: Maar dit nummer ging Rise, Not Anymore. Maar als je nagaat, dus ik even te denken, ik toevallig dit nummer uitgekozen, maar hoeveel songs er over de zon gaan.
0: Ja.
1: Negatief en positief.
0: Ja, hij gaat op en onder. Hè?
1: Ja,
0: dat was het mensenleven. Dat is een mensenleven. Ben, je hebt al verklapt hè, dat je naar een band gaat.
1: Ja, volgende week kan ik niet bij zijn. Dat heeft met Gruppo Sportivo Hans van den Burg, kan ik ook zeggen. Het is een beetje hun laatste tournee.
0: Hoe oud zijn die jongens al, joh?
1: Ja, Hans van den Burg is ook al in de 80, denk
0: zo,
1: ik dan.
0: Zo, de J-man.
1: Dus het is een beetje een soort... En Tivoli is ook helemaal uitverkocht.
0: Ja,
1: dus,
0: zijn ze weer bij elkaar of hebben ze al die jaren
1: Ze zijn nooit uit elkaar geweest. Oh. Wel, hun toetsenman is toen wel overleden vorig jaar. En die was ook al ver in de 70. En door een jonge gast, die doet die toetsen nu.
0: Dus,
1: dus ga ik een bekende hit, Beep Beep Love, ga ik draaien. En die zijn volgende week zijn ze in Tivoli Utrecht.
0: En daar ga jij heen.
1: Daar ga ik naartoe.
0: Is het in de grote zaal?
1: Nee, het is niet in de grote zaal. Dat is het is in de Pandora. Het is een wat kleiner zaaltje bovenin. Hoef je niet te zitten. Ik heb een hekel aan zitten. Ik moet rond kunnen lopen.
0: En mag je daar een beetje rondlopen?
1: Daar mag je zeker rondlopen.
0: Ken ik het. Hartstikke leuk.
1: Het is de bovenste zaal.
0: We gaan hem draaien.

0: Making Future Love Tonight.
1: Ja, maar er zaten ook zangeressen bij. En die zijn ook wel uitgeleend aan Herman Brood. En weet je hoe die zangeressen? Het was Grupo Sportivo en de Bombitas.
0: En Herman Brood en de?
1: Nee, Herman Brood leende de Bombitas ook wel eens.
0: Oh, want die had toch ook een naam? Herman Brood en de? Ik dacht die dames ook een naam. The Wild Romans.
1: Ja, dat waren geen dames. Dat was de band. Romance. De band heette wel. Met Danny Lademach gitaar. Ja, ik denk, waar gaat hij naartoe?
0: Nee. Die ging naar die Wild Romans.
1: Nee, maar Herman Brood die kon goed op met Hans van den Burg. En de Bombitas zongen ook wel eens mee op platen van Herman Brood. Trouwens, die Hans van den Burg was ook groot Zappa-fan.
0: Oh ja, die heb ik een keer gehad, hè? Zappa-fan.
1: En toen had je ooit een keer bij Sterwer had je Marlboro Flashback Concert. En dan kwamen artiesten langs. En die deden dan... Henk Westbroek ging de Kingston doen. Die gast van Skik die ging toen de Rolling Stones doen. Maar Hans van den Burg ging toen tribute aan Frank Zappa doen. Vond ik wel heel apart.
0: Fantastisch. Hey Ben, we zijn toe aan je earcatcher.
1: Ja, dat is earcatcher. En dan kom ik toch weer terug op de soulmuziek. En dat is...
0: Wacht even.
1: Oh ja, moet je...
0: Ja.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Ja, Ben, nu mag je het vertellen.
1: Ja, dat is St. Paul and the Broken Bones. En dat is een band uit Amerika. En een soulband met 8 leden. En ja, ik kom toch vaak weer terug op de soulbands. Ja, daar zit toch ook buiten de Britpop toch een voorliefde. En ja, er komen kort Tivoli. En ik zou er graag naartoe gaan. Maar het is 31 oktober.
0: Het
1: is een zaterdagavond. En 30 oktober is ben jij jarig. En de volgende dag vier. Dus
0: ja, dat is even in de middag. Hè. Je kan altijd samen
1: zwemmen. Nee, maar goed, dan kies ik gewoon.
0: Oké, nou, kom gezellig. Ja,
1: het nummer heet Proxy van het nieuwe album van hun. Ik zou zeggen tegen mensen, als ze nog, er zijn nog kaarten in het Tivoli. Ik zou zeggen, is echt een tip voor de soulmuziek.

0: Ja, Ben, we hebben nog 5 minuutjes, jongen. En dan moeten we het netjes afsluiten. Hoe vonden we het gaan vandaag?
1: Ik vond het wel een rommelige uitzending. Het hoort een beetje bij ons af en toe, hè?
0: Ja, rommelig. Maar luister, kijk, als mensen op bezoek zijn, dan moet je die ook aandacht geven. Ja. We moeten even goed kijken wie wat doet dan. Ja. Want je merkt wel, als ze het over paarden heeft en we hebben heel veel ideeën over allerlei maneges waar ze een kijkje kan nemen, dan wordt het soms wel eens lastig om dan niet gelijk om te schakelen.
1: En af en toe zijn wij een beetje de Fred Haché show. Ja. Kunnen.
0: Tuurlijk.
1: Dat er een kopje van de tafel valt of
0: tuurlijk,
1: dat soort dingen.
0: Tuurlijk. En maar leuk. En haar vader was er ook. Het was heel leuk met Saar.
1: Ja.
0: Ze moest een beetje op stoom komen, maar langzaam maar zeker ging het beter. En dat ze met name op wil komen dat iedereen moet mee kunnen doen. En
1: dus mensen ook, met een beperking. Dat is laatste tijd wel ook aan de hand. Ook wat er ook een discussie is. Moet het wel zo mensen met beperking dat die naar een speciale school toe gaan? En eigenlijk zou dat één school moeten zijn, hoe lastig dat ook is.
0: Nou, ik heb het wel gelezen, er stond een keer in de Volkskrant gewoon een artikel, dat mensen ook blij zijn als ze een beperking hebben, dat ze gewoon naar een normale lagere school kunnen gaan. En dat ze gewoon opgenomen worden in die hele gemeenschap en ook niet gepest worden. En dat artikel wat
1: in de sportwereld, daar zit jij meer in, is dat ook steeds meer aan de hand, toch?
0: Ja, ze doen het wel. Alleen in de sport, kijk bijvoorbeeld bij hockey, hebben ze specifieke gehandicapte hockey. Met een beperking hockey. En dat is heel leuk. Kijk, die kinderen, die hebben heel veel emoties. Dus als ze blij zijn, dan willen ze je knuffelen.
1: Ja.
0: Dan moet je ook gewoon, dat moet je ook gewoon, zeg maar,
1: Maar beperking kan ook fysiek zijn, hè? Dat hoeft niet geestbeperking.
0: Nee, precies. Die hebben ook fysiek, die kunnen niet zo goed lopen of ze kunnen niet zo goed rennen. Ja. Of ze kunnen bijvoorbeeld niet een bal slaan of opvangen. Ja. Nou, dan moet je dan gewoon weer leren. Ja, er was op televisie ook een programma over zwemles. Heb je dat al gezien?
1: Nee,
0: kinderen met een handicap moeten natuurlijk ook leren zwemmen.
1: Uiteraard,
0: En dat kan niet meer in altijd maar met de gewone zwembaden. Dan moeten ze naar aparte zwembaden toe. Dan krijgen ze natuurlijk wel extra aandacht. Alleen het nadeel daarvan is dat ze eigenlijk de gewone kinderen
1: Je gaat met je klas zwemmen. Ja, en dan dat je weer speciaal. Maar goed, dan vond ik wel een goed idee van Saai dat ze daar ook meer aandacht aan wil besteden.
0: En
1: de suggestie, als ze wat langer in dienst zit, zou ik maar zeggen, als kinderburgemeester, dat ze misschien ook wel suggesties heeft om een keer terug te komen in ons programma.
0: Zeker, ze mag zeker een oproep doen. En dat heeft ze eigenlijk ook gedaan. Hè? Naar kinderburgemeester@debeeld.nl kan de jeugd en de jonge kinderen, als ze inzien dat speelplaatsen minder toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking, dat ze dat aan haar doorgeven. Want ze kan niet alles. En ze heeft echt hulp nodig van anderen.
1: Ik vind het idee van kinderburgemeester, heeft Utrecht dat eigenlijk ook?
0: Ja, die hebben ook een kinderraad. Ik weet niet of ze een kinderburgemeester maar kinderraad. Ja. Die komen uit alle wijken, de kinderraden bij elkaar. En die mogen dan ook met de gemeente praten. En hebben ook een soort...
1: Dat wist ik. Kijk, het is meer door roulette dat het fenomeen kinderburgemeester is.
0: Ja, dat is er. Dus heel goed dat ze een stem krijgen. Ben, ik heb nog 1 nummer staan van de Womack Sisters.
1: Ga ik zo maar even... Ik moet niet vergeten, even kijken. Aanstaande zaterdag is het Beeldse Zomerfestival.
0: Ja.
1: Dat was ik even vergeten te noemen. Dus aanstaande zaterdag op de Hessenweg met de streetband. En er zijn diverse bandjes dus vandaar.
0: We gaan draaien, de Womack Sisters.
1: We zijn te laat.
0: Oh, te laat.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.

0: Leidstripfestival.nl.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantie sferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
9: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
8: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. In gemeentehuis Jachtlust is maandag het nieuwe coalitieakkoord van De Bilt gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, SP, VVD, D66 en CDA en krijgt 5 wethouders. De Bilt was de laatste gemeente in de provincie waar een college werd gevormd, omdat achter de schermen nogal wat onderwerpen voor wrijving zorgden. Uiteindelijk werd de boel vlot getrokken door NSC-formateur Sander van Waveren. De 5 wethouders krijgen veel nieuwe onderwerpen onder hun hoede in vergelijking met de 4 wethouders in het vorige college. Nieuw zijn onder meer de portefeuilles diversiteit en inclusie, digitale veiligheid, burgerparticipatie en netcongestie. De ganzenmarkt in Utrecht is de komende 3 weken een bouwput. De gemeente Utrecht vervangt de verouderde bestrating van de straat. Tot en met vrijdag 23 oktober is de ganzenmarkt daarom afgesloten voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 5 uur. Volgens de gemeente kan het werk voor enige geluidsoverlast zorgen. Er wordt geprobeerd die overlast te beperken en de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt gewerkt aan de kruising van de Schoutenstraat met de Ganzenmarkt. Vervolgens is het gedeelte tussen de Schoutenstraat en de Telingstraat aan de beurt. En tenslotte wordt er gewerkt tussen de Telingstraat en de Mindere Broederstraat.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op

0: drukker.nl. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur. Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.
1: Barbra Streisand.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.